0: Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat, en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. André van Duin komt eraan. Rob de Nijs hebben we voor u vandaag. En de eerstvolgende artiest is ook een welgedraaide artiest in dit programma. Het is Willem, roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse... een van de grote drie, moet ik zeggen, dan moet ik het goed zeggen. Een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... Na de Tweede Wereldoorlog worden ze beschouwd. En dat doet hij, die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, zometeen, met zo heerlijk rustig. Een plaat waar ik altijd heel rustig van word. En ik vind het echt altijd een hele toepasselijke plaat voor de zondagochtend. We hebben het plaatje Vissen. Van natuurlijk de man achter Baantje. Maar dit is het andere plaatje wat ik heel graag op zondag hoor... als ik net wakker word bij een bak koffie. Wim Sonneveld met zo heerlijk...

0: Yeah.
1: Ja, dat was een eigen compositie van mij. De zon schijnt. Ja, hoe kan het ook anders? Het is natuurlijk zomer. En daarvoor hoor u Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld, daar hebben we nog meer muziek van. Onderweg, nu op de radio. Als je huilt, ben je een stakker. Maar eerst hoort u Wim Sonneveld met De Zomer van 1910. U hoort het hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Wim Sonneveld alweer op de radio.

Ja, allemaal stukjes van Wim Sonneveld in dit programma. U hoorde Wim Sonneveld met Als je huilt, ben je een stakker. En de volgende artiest is niet Wim Sonneveld, maar we hebben een andere gevonden. Ik zei het in het begin van deze uitzending al. Rob de Nijs komt ook voorbij. Geboren is Robert Rob de Nijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden in Bennekom op 16 maart 2025, dat was vorig jaar. Was een Nederlandse zanger en acteur en zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen, opname 1963. Malle Ballen kennen we allemaal, 1975. Banger Hart, 1996, zijn enige nummer 1 die hij ooit gescoord heeft. En zijn albums zoals Met je ogen dicht, dat was in 1980. Die bereikte de top van de album Top 100 en verkochte meer dan 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd hij in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten die met een blijvende betekenis zijn voor de Nederlandse radio. Dus hij heeft heel veel bereikt in Nederland en zeker in de muziek. En hij heeft hele mooie muziek achtergelaten. U hoort nu Rob de Nijs met Zondag. Hoe kan het ook anders? Zandvoort uit Zandvoort in de vroege ochtend op zondag.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

horen Jamaica Johnny met Last Train to San Francisco. Ja, hij kwam voorbij uit de bak van Kort Draaier. Dat is degene die ons elke week weer al deze mooie muziek bezorgt. Uiteraard hebben we zelf ook nog een paar plaatjes, maar het merendeel wordt geleverd door Kort Draaier. Die heeft echt een archief. Nou, ongelooflijk. Ik denk dat je daar een villa mee vol kan zetten met zoveel muziek als hij heeft, als het allemaal... Als je dat allemaal op vinyl op zou stapelen, dan heb je aan een villa te weinig ruimte. En voor Jamaica Johnny hoorde die Spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En de volgende artiest is ook een artiest die de laatste tijd weer veel voorbij komt. Ik kreeg een paar weken geleden een album van Kort Draaier. Het was een album van alle leuke liedjes van André van Duin. En André van Duin, die heet helemaal niet André van Duin. Zo kennen wij hem allemaal en zo kent u hem. Als artiest met zijn muziek en natuurlijk als cabaretier... En presentator, en regisseur, en zanger, en acteur, een revueartiest. Nederlandse komiek heet officieel Adrianus Marinus. Roepnaam Adrie Kivon. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En ook in Vlaanderen is Van Duin een zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Ja, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar zijn mond is altijd een beetje scheef. En ja... Dat is volgens mij, denk ik persoonlijk... Het kan natuurlijk ook genetisch zijn dat hij zo geboren is... of een ongeluk, maar... Van al die typetjes die hij speelde... Dan moest hij altijd een beetje een rare bek trekken... Om het maar zo te zeggen. En ja, uiteindelijk als je dat zo vaak doet... Dan blijft het mondje scheef staan. En echt waar... In zijn muziek hoor je dat hij heel serieus is... Maar als je een gesprek met hem wilt... Hij is altijd grappig. Ik weet niet wat het is, maar... Het is een bijzondere man. U hoort hem nu, André van Duin... Want het is...

0: gang van het verkeer doet zijn handje op en neer. Met die handen zei de zenuw van de Amstelstad. Als dat handje er niet was, zat het rijverkeer per as. Binnen 10 minuten dadelijk in het moeras. Een luxe Spaanse wies, een vulles kar of vies, een eetander of een stoere oude Fries. Alles regelt zich naar mij, of ze bidden de goeie bij, want ik heb procuratie van de burgerij. En nou afgelopen, en nog geen mens komt er meer hier voorbij. En nou afgelopen, er komt geen mens meer voorbij, een mens is maar een mens en een politieagent is geen perpetuum mobiel. Zo, stop daar, of ge zijt een kind des kantoorrechters.
1: Schot dan!
0: Zo beveel, vrouw Oberregierungsministeriaal Verwaltungsoberbeleuchtungsinspectorsraad.
1: Ik was Duits.
0: Duits, aber menschenskind, wenn ik anfange zu schimpfen, dan meent ze sofort, ik kom regelrecht van Moabit.
1: Ich spreche ja Deutsch wie ein geborener Berliner.
0: Na, Kunststück, meine Schwester ist Zimmermädchen in Doren bei der Aue, beim Ollen. Na.
1: Wo kann eine Dame sich in Amsterdam allein so ein bisschen amüsieren?
0: Mein Fräulein, eine Dame in Amsterdam kann sich überhaupt nur alleine amüsieren, weil es ist hier doch alles Deutsch. Wo wohnen Sie?
1: Herr Schiller.
0: Ist Deutsch, also, wo essen Sie?
1: Bei Kempinski.
0: Ist Deutsch, wo haben Sie Ihr Kleid gekauft?
1: Bei Gersum.
0: Ist doch alles Deutsch, wir haben eine ganze deutsche Kolonie hier. Wir haben sogar eine ganze deutsche Stadt hier in Holland.
1: So, wo ist denn das?
0: In Noordwijk. Als je daar Holland spreekt, word je er zo uitgeslagen, werden ze rausgeschmissen, aber sofort.
1: Sind Sie verheiratet?
0: Da heen het weer. Het is een mirakel. Ze worden allemaal direct verkikkerd op me. Dat heißt, Fräulein, ik war verheiratet. Aber jetzt bin ich alleine. Ich bin Witwer. Mevrouw is om zeep. Sie ist um Seife.
1: Schade. Sie sind so ein fescher Kerl.
0: Afblijven met je poten, anders ga je zo regelrecht naar de Weteringschans. Ben jij nou een haartje krankzinnig? Nou, vraag ik een mens. Heb je nou ooit in je leven zoiets meegemaakt?

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alhoewel, af en toe komt er wel eens een plaatje bij van een jonger plaatje, om het maar zo te zeggen. En zojuist hoorde u Ronnie Tober met Rozen voor Sandra. En daarvoor een opname uit 1930. Het was Louis Davids met De Agent van het Verkeer. En daarvoor hoorde u André van Duin. En nu we toch bezig zijn, ik heb dat album nog even zitten beluisteren. En er zitten zoveel mooie nummers. Ik zou er echt een heel programma van kunnen maken. Maar sommige mensen hebben iets van, ik vind hem leuk. En anderen zeggen, ik vind er helemaal niks aan. Dus ja, we moeten met iedereen een beetje rekening houden. Maar een ander nummer van André van Duin die u nu hoort is Hoe je heette, ben ik vergeten. En daar hebben mensen op een bepaalde leeftijd wel last van. Mijn moeder heeft er ook last van. Die kan je een heel mooi verhaal vertellen. En van dat verhaal van 10 minuten onthoudt ze misschien 2 woordjes. En binnen pak een beetje een minuut zijn ze het alweer vergeten. Het is heel zielig. Als je iets vraagt over vroeger, toen ze zelf een kind waren, dat weten ze bijna allemaal nog. Maar alles wat er op het moment, het korte termijnsgeheugen, zoals dat zo mooi heet,

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, u hoort de muziek van de Bietenbouwers met Anneliese. En daarvoor Willy Alberti met Marina, Marina, Marina. En tot zover ook dit uur van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist hebt op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Uiteraard bedankt nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen nog de Jonkertjes en de Joffers met 20 kleine vingertjes. Lou Bandy en misschien nog nieuw voor, maar eerst hoort u hier een oud plaatje. Een vinylplaatje. Wie het gezongen heeft, ik heb echt werkelijk geen idee. Het staat er niet meer op, het is helemaal weggevaagd.

luitenant geaffecteerd. Zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui. Wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op.

0: Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de kompie in koor. Wie?
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Goedemorgen en welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auco Beuving. Ja, we begonnen natuurlijk met Julie London van de LP Calendar Girl. En dat was natuurlijk september. September in the rain. Nou, dat kan je vandaag niet zeggen. Het ziet er best aardig uit. Ik zag al veel wandelaars op pad gaan. Dus het belooft een mooie dag te worden. Misschien een beetje bewolkt, maar temperatuur zeer aangenaam. Ja, zondagochtend, de koffie staat klaar en de jazz mag langzaam wakker worden, zou ik zeggen. En vandaag hebben we het over veranderen, veranderingen. Want veranderingen en jazz zijn eigenlijk onafscheidelijk. Jazz is revolutionair. Het heeft zich voortdurend vernieuwd. Soms voorzichtig, soms het... het is altijd in beweging, zou ik zeggen. Van swing naar bebop, van bebop naar cool jazz, van hardbop naar modal jazz. En toch blijft het herkenbaar als jazz. Vandaag luisteren we naar muziek die iets veranderde, of muziek waarin je die verandering gewoon kunt horen. 2 uur lang mainstream jazz met bekende namen, verrassende verhalen en natuurlijk veel muziek. We beginnen met iemand die misschien zelf wel het symbool van de muzikale verandering is. En daar komt hij. Nou, je herkent het meteen. Oh ja, het probleem vandaag is dat zijn allemaal wat lange nummers. Dus ik moet ze dus af en toe wel inkorten. Maar we beginnen gewoon. En dit is eigenlijk heel bekend. Komt-ie.

Ja, dit was natuurlijk Miles Davis en het bekende nummertje All Blues van Kind of Blue. Miles Davis was niet iemand die graag op

Ja, Count Basie natuurlijk. One o'clock jump. En dit is natuurlijk swing. Grote orkesten, danszalen, ritme en een beat waar je bijna vanzelf op mee gaat bewegen. Maar in de jaren 40 begonnen jonge muzikanten te denken van het kan ook anders. Onder andere Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia.

Ja, bebop dus. Minder gericht op dansen, meer op luisteren. Hogere tempi, ingewikkeldere akkoorden en vooral ruimte voor de individuele muzikant. Charlie Parker en Dizzy Gillespie maakten jazz ineens een stuk avontuurlijker, wordt wel gezegd. De verandering was niet alleen muzikaal. Jazz werd ook steeds meer een kunstvorm waarbij de muzikant centraal stond. Ja, het is zo natuurlijk. We luisteren naar Charlie Parker, Now's the Time.

0: Ja, Charlie Parker en Now's the Time. Dat zou je kunnen vertalen. Eigenlijk, het is tijd voor verandering. Dus dat klopt ook wel.
1: ZFM Jazz.
0: Ja, en na de bebop kwam natuurlijk een andere reactie. Niet sneller, maar juist rustiger. Niet harder, maar juist zachter. De zogenaamde cool jazz. Daar zijn natuurlijk ook heel veel muzikanten bekend mee geworden. Onder andere deze.

Ja, Chet Baker, een voorbeeld van de cool jazz. En dat geldt eigenlijk ook voor Dave Brubeck. Dave Brubeck vond dat jazz best eens anders mocht klinken. En luister dan vooral naar het ritme. Jazz hoeft niet altijd in een vertrouwde vierkwartsmaat te staan natuurlijk. We gaan luisteren naar een bekende van Dave Brubeck. En dat is getiteld Blue Rondo à la Turque. Dave Brubeck. Nou, heb ik die... Eens even kijken hoor, ik moet hem even opzoeken. Daar heb ik hem.

Dave Brubeck. En dat was natuurlijk van die fantastische LP. Time Out heette dat ding, geloof ik. Er staan hele bekende nummers op. Ja, bijzonder, bijzonder. Nou, in het jazzmuziek, wat zo mooi is eigenlijk aan jazz, is muzikanten hoeven het niet eens te zijn over de richting. De een gaat naar links, de ander naar rechts. En soms ontstaan er de mooiste veranderingen. Luister bijvoorbeeld naar Gary Mulligan. Eens even kijken welke ik klaargezet heb. Walking Shoes

Ja, Gary Mulligan. En dat is al grappig, want jazz kan ook op reis gaan. En dat gebeurde eigenlijk wel zo'n beetje in de, volgens mij, 60 jaren. Amerikaanse jazzmuzikanten ontdekten de Braziliaanse muziek. De bossa nova werd een nieuwe invloed. Nou, daar kennen we natuurlijk wel deze manier van. Quiet nights of quiet stars. Oh, ik zou eigenlijk Desi Vinado willen laten horen. Sorry.

0: Ja, soms verandert jazz doordat jazz andere muziek ontmoet. Denk aan Afrika, speciale ritmes, Latijns-Amerika, Brazilië, Europa. En jazz blijkt dus een uitstekende reiziger. En dat laten we nog een keer horen in een nummertje van Stan Getz en João Gilberto. The Girl from Ipanema, ook een hele bekende.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do

Ja, mooie zomerse klanken zou ik bijna zeggen. De bossa nova, dat is echt zomerse muziek, vind ik altijd. En dat kan, want als ik naar buiten kijk, zie ik een hele blauwe lucht. Ik zie de bomen een beetje bewegen, dus ga erop uit vandaag. Maar blijf nog ook even luisteren naar ZFM Jazz natuurlijk. Als je dan kijkt, als je weer verder gaat in de tijd, dan zie je dat er binnen de Amerikaanse jazz veel verandert. Hardbop wordt populair, zou ik bijna zeggen. Soul, blues en... dat begint op te komen in die tijd. En daar moet ik natuurlijk ook wat van laten horen. Gospels ook hoort erbij. Jazz wordt weer wat aardser. En om dat te illustreren heb ik gekozen voor Horace Silver, Song for My Father.

Ja, dat was Horace Silver natuurlijk, met Song of My Father. Sorry. De tijd voor iets heel anders, een tussendoortje, maar dat is wel in relatie tot vanmiddag. Laat ik dit even horen.

0: thing if it ain't got that swing.
1: Ja, I don't mean a thing. En dat werd gezongen door Deborah J. Carter. Samen met Michael Varenkamp en Frits Landsberg speelde ook nog mee. Kwam van een cd'tje Dear Louis, a tribute to Louis Armstrong. En ja, het mag genoegzaam bekend zijn. Vanmiddag is deze dame ook te gast in Zandvoort. En weliswaar in de Dorpskerk. Vanmiddag om 14:30 begint het concert. Wordt verzorgd door Deborah Carter. En zij wordt begeleid door Jean-Louis van Dam. Edwin Corsilis op de bas. En Frits Landsbergen natuurlijk. En ja, iedereen kent de jazzconcerten van Jazz in Zandvoort, die altijd zeer de moeite waard zijn. Ik weet niet, de Dorpskerk, ik weet niet hoeveel plek daar is. Als je nog geen kaartje hebt, je kan het gewoon proberen. Let erop, het concert begint om 14:30. De kerk is open vanaf 14:30. Nou, dat was toch een mededeling die jullie bijpaste bij deze swingmuziek. Eens even kijken. We zijn direct het tweede uur van ZFM Jazz met als speciale aandacht jazz en veranderingen. We gaan verder in de tijd en we ontmoeten natuurlijk jazzmuzikanten die, ja, wat mooie muziek gemaakt hebben. En om af te sluiten tot aan de klok van 11 uur. Ik hoop dat je 2 uur er ook bij blijft. Het is in Amerika de tijd dat de playoffs voor baseball beginnen. En dan moet ik toch iets draaien van Dr. John. Take me out to the ballgame.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Alco Beuving. Fijn dat je luistert. Vandaag staat de uitzending in het teken van jazz en veranderingen. We hebben inmiddels de reis gemaakt van swing naar bebop, cool jazz, hardbop en bossa nova. Maar er staan grote veranderingen voor de deur. En daarvoor moeten we naar een man waar ik het eerste uur ook mee begon, Miles Davis. Maar we begonnen het tweede uur met een muziekje dat ging over veranderen. Veranderen in algemene zin. En dat werd gezongen door, ik moet het even opzoeken, wat ik Indra Rios Moore. En dat nummer heette There Will Be Some Changes. Nou, dat is dus het thema van de uitzending van vandaag. En om dat te illustreren draai ik een nummertje van Miles Davis van Kind of Blue. En dat is het nummertje So What.

Ja, dit was natuurlijk Miles Davis met So What. En twee woorden, So What, die je ook kunt gebruiken wanneer iemand vraagt waarom jazz steeds moet veranderen. Waarom? So What? Omdat jazz leeft van verandering. En dat kon je ook horen in het volgende fragmentje. En dat is wel een grappig fragmentje.

Ja, de restraining factor in jazz are the changes. En changes, dat is het thema van vandaag natuurlijk. Dan kom ik uit bij meer de modale jazz. Minder akkoorden, meer vrijheid zoals dat heet. En dan luisteren we naar John Coltrane met Impressions. Moet ik even opzoeken. Impressions, dat noemen we Impressions 2.

Dit komt van het album Both Directions at... nou ben ik hem kwijt. Both Directions at Once. En de Lost album John Coltrane. En Coltrane ging steeds verder op zoek naar vrijheid. Minder akkoorden om er overheen te improviseren. Meer ruimte. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar... voor

Voor een jazzmuzikus betekent minder houvast, juist meer verantwoordelijkheid. En dan naar een klassieker. En dan, als ik hem start, dan herken je meteen welke klassieker ik bedoel. Cannonball Adderley met Autumn Leaves.

Dit was natuurlijk Cannonball Adderley van een mooie CD-LP, Something Else. En daar speelde een aantal bekend op mee. Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones, Art Blakey. Het is eigenlijk muziek van de bovenste plank. Het is de langste uitvoering van Autumn Leaves die ik ken. Het duurt bijna 12 minuten, dus dat is te lang voor dit programma. En wat het eigenlijk ook wil aangeven, wat verandering betekent niet dat je het oude moet laten verdwijnen. Een goede jazzmuzikant kan een oud nummer zo spelen dat het weer als nieuw klinkt. Ja, dat is een dat geloof ik zeker. We gaan de hoogste tijd voor Oscar Peterson, Sea Jam Blues. Oscar Peterson, komt-ie.

Ja, dat was Oscar Peterson, Sea Jam Blues. En een, ik zei het al eerder, een goede jazzmuzikus kan een oud nummer zo spelen dat het weer nieuw klinkt. Denk bijvoorbeeld aan Deborah Carter, heeft een nieuwe cd uitgebracht met eigen interpretaties van Ella Fitzgerald muziek. Zeer de moeite waard, Deborah Carter vanmiddag in de Dorpskerk in Zandvoort. Nou, je hoeft het verleden niet weg te gooien om iets nieuws te maken, zal ik maar zeggen. Dan komen we bij een vernieuwer die ook iedereen kent, Thelonious Monk. Met het nummer Blue Monk. Thelonious Monk veranderde de jazz door vooral zichzelf te blijven. Zijn spel was hoekig, eigenzinnig en soms bijna komisch. Hij liet horen dat je niet hoeft te spelen zoals iedereen verwacht. Ja, en luister en ontdek, zou ik zeggen. Thelonious Monk. Blue Monk.

Ja, dat was het hoekige spel van Thelonious Monk. Blue Monk, wat een mooie nummer. En dan hebben we natuurlijk Sonny Rollins. Die deed eigenlijk iets vergelijkbaars. Hij nam een eenvoudig Caribisch liedje en maakte er een jazzklassieker van. En ook dat is verandering, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld het nummertje. Even kijken hoe ik dat... Sonny Rollins, St. Thomas. Eens even kijken, deze uitvoering. Ja.

Ja, leuk nummer is dat. Echt leuk nummer. Sonny Rollins was dat. Met het bekende nummertje van St. Thomas. En ja, als we het dan toch over bekende nummers hebben, dan is dit toch ook wel een heel bekend nummer.

Ja, dat was natuurlijk Art Blakey en de Jazz Messengers Morning. En ja, ik kan niet helemaal draaien natuurlijk. Dus ja. We hebben vandaag nogal wat veranderingen gehoord. De swing werd bebop, de bebop werd cool, de hardbop bracht blues en gospel terug. En bossa nova kwam uit Brazilië. Modal jazz maakte ruimte voor andere vormen van improvisatie. Maar wat bleef? De improvisatie. Het samenspel, het risico. En misschien vooral de nieuwsgierigheid. Ik draag graag nog een nummertje van Benny Golson, Killer Joe. Maar ik doe een andere uitvoering, want ik ben ook nogal gecharmeerd van deze. Dat is ook Killer Joe in de uitvoering van de Lo Grego Bros Quartet.

Ja, dat is de Low Grego Bros Quartet van een cd'tje Killer Joe uit 2025. En ik had eigenlijk opstaan Benny Golson, Killer Joe. Maar ik vond het ook wel leuk om dus deze te laten horen. En deze muziek die klinkt na deze tientallen jaren nog steeds fris, zou ik bijna zeggen. Dan kom ik bij iemand die ook heel bekend is. Eigenlijk is het gewoon een geschiedenis van de jazz wat we aan het draaien zijn als je erbij stilstaat. Dat is Wes Montgomery. En die heeft ooit een mooi nummertje op de plaat gezet. En die laat ook horen dat verandering soms ook heel persoonlijk kan zijn. Een eigen geluid ontwikkelen. En dat is misschien de grootste verandering die een jazzmuzikant kan bereiken. 4 on 6, Wes Montgomery.

Ja, mooie muziek van West Montgomery, 4 on 6. En ja, een eigen geluid ontwikkelen. Dat is voor iedere jazzmuzikus wel het mooiste wat er is. Tony Overwater, As Long As There's Music. Ja, zolang er muziek is.

Ja, dat was natuurlijk Tony Overwater op de bas. En Atsiko Kowalski op de piano. En dan zag je ook weer de transformatie van eigenlijk klassiek-achtige jazz. Wat toch ook heel bekend geworden is. Het laatste nummertje wat ik ga draaien is van Bill Evans. Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijke vertegenwoordiger van de modal jazz. 2 uur jazz op de zondagochtend hebben we gehad. 2 uur over verandering. En misschien wel de belangrijkste conclusie is heel eenvoudig. Jazz verandert voortdurend, maar jazz blijft jazz. Nieuwe muzikanten komen erbij. Oude stijlen verdwijnen. Niet helemaal. Instrumenten veranderen. Ritmes veranderen. En de wereld om de muziek heen verandert. Maar zolang een muzikant zijn instrument pakt en zegt, ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik dit anders speel, blijft jazz bestaan. Dank voor het luisteren naar ZFM Jazz. Maak er een mooie zondag van. En onthoud, verandering is niet het einde van het jazz. Verandering is jazz. Tot een volgende keer. Dan moet ik hem nog even opzoeken. Bill Evans. Maak er een mooie dag van. Ik zei het al. Bill Evans. Waltz voor Debbie. Tot de klok van 12 uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

for. Tears, let me hold you like I never did.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Yeah!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met.

0: Welkom bij dit programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Zandvoort wordt ook wel het Zandvoort aan Zee genoemd. De Noordzee wel te verstaan. En wat gebeurt er allemaal in, op en rondom deze Noordzee? Ik ga daarnaar een onderzoek doen. En mijn allereerste programma hierover heeft als thema zeehondenwachters. Bart van der Boom is er één en heeft de heerlijke leeftijd van 34 jaar. Maar waar is Bart geboren?
1: In het mooie Haarlemse.
0: Haarlemse, oké. Okay. Welke buurt?
1: Ik ben geboren in de oude Deo ziekenhuis.
0: Oh ja.
1: En ik heb eigenlijk altijd in Haarlem-Noord gewoond.
0: Oh ja, ja, ja.
1: In de Wilgenstraat, in de... Nog meer allemaal gewoond.
0: Bomenbuurt.
1: Ja, voornamelijk Bomenbuurt.
0: Ja, ja, ja. Leuk, leuk. En heb je daar een leuke jeugd gehad?
1: Ja. Ja, ideaal. De basisschool tegenover mijn huis. Ja. Dat was allemaal prima.
0: Ja, ja, ja. Heerlijk. Goed is dat, hè? Ja, lekker op straat spelen en zo.
1: Heerlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja. En uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je de lagere school gehad. Je zegt jezelf tegenover je huis. Dus dat is twee keer struikelen in je winter.
1: Ja.
0: Wat ben je daarna gaan doen naar de lagere school?
1: Ik ben daarna een technische opleiding gaan doen. Althans, ik ben bij het LJC-college uiteindelijk beland. En daar grafiemedia gaan doen en dat soort zaken. Toen ik daar mijn diploma had gehaald, kwam ik er eigenlijk achter van, nou, ik vond het leuk, maar als hobby.
0: Ja. Oh.
1: Toen ben ik uiteindelijk in de automotive beland. En met een paar tussenjaren eruit zit ik daar eigenlijk nog steeds.
0: Ja, ja, ja. Want wat doe je nu precies?
1: Ik ben nu serviceadviseur bij de Volkswagen Garage.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Op het moment dat klanten bij ons komen voor onderhoud, dan adviseer ik ze over het onderhoud. En als de auto eenmaal bij ons staat en er komt nog wat meer werk uit, bespreek ik dat weer met de klant.
0: Dan heb jij slecht nieuwsgesprekken.
1: Helaas wel. Ja.
0: Dat kan er wel eens oplopen. Hè?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En hoe is de staat van het huidige wagenpark anno 2026?
1: Ja, je merkt dat elektriciteit natuurlijk veel meer een rol gaat spelen.
0: Ja.
1: En of dat nou zo goed is, ja, ik ben zelf een liefhebber van de oude brandstofmotoren.
0: Ja.
1: Maar je merkt gewoon dat elektriciteit echt de opmars heeft. Met ook weer zijn andere problemen erbij.
0: Hmm.
1: Ook de monteurs moeten dus veel specifieker voor opgeleid worden, waardoor je soms langere wachttijden krijgt nu. Dus ja, het is...
0: Maar ze zeggen, elektrische auto's, die hebben minder onderhoud nodig. Klopt dat?
1: Ja. Ja, in principe heeft een elektrische auto, doen ze twee jaar, doen ze even een onderhoudsmomentje. Ongeacht de kilometers die ze rijden. Heb je hybride auto's, moeten ze daarentegen weer elk jaar onderhouden worden. Of met 15.000 kilometer.
0: Ja.
1: Maar vol elektrisch is in principe twee jaar ongeacht de kilometers.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. Nou, dat is mooi. Bart, je hebt een aantal hobby's. Laten we ze even bij de kop pakken. Ik zelf weet er drie van jou dan. Hè? En, welke van de drie, ik denk wel dat je weet wat ik bedoel. Welke van de drie, we komen op de andere twee ook hoor. Vind je het leukste of waar ben je het meest drukste mee?
1: Het is vrij lastig, want eigenlijk zijn er twee waar ik echt het drukste mee ben.
0: Ja.
1: Dat is de brandweer.
0: Ja.
1: Daar hebben wij elkaar ook ooit ontmoet.
0: Ja.
1: En daarnaast de zeehondjes op het strand.
0: Ja, ja, ja. Maar we zitten nu op het terras, gelukkig schaduwrijk, bij Reddingsbrigade Bloemendaal.
1: Ja.
0: Dan ben je ook regelmatig te vinden.
1: Zeker, zeker. Vanuit hier, ik noem het altijd een beetje mijn base of operations.
0: Lekker in het Engels, ja, ja.
1: Precies. Ja. Vanuit de Reddingsbrigade Bloemendaal krijg ik de vrijheid om met het voertuig van hier het werk voor de zeehonden te kunnen doen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, over die zeehonden gaan we natuurlijk straks uitgebreid hebben, want daarvoor hebben we ook een afspraak gemaakt. Maar even De brandweer. Ik zat laatst te denken, we hebben toen. Je zit bij logistiek en verzorging.
1: Ja.
0: Het rare is dat al veel. De repressieve dienst veel aandacht krijgt. Maar net zoals logistiek en verzorging, nauwelijks. Wat doet logistiek en verzorging?
1: Nou, logistiek en verzorging is eigenlijk bezig met alles om een incident heen. De repressieve dienst die is echt bezig met de brandbestrijding zelf. En logistiek die verzorgt eigenlijk alle taken daaromheen. Is er veel extra water nodig? zorg logistiek ervoor dat er een groot watertransport komt te liggen. De brandweermensen die raken op een gegeven moment ook vermoeid.
2: Ja.
1: Die hebben ook gewoon even een kopje koffie en even wat te eten of te drinken nodig.
2: Daar is veel meer aandacht voor gekomen. Hè? Ja. Ook sinds de hitteprotocollen zijn gekomen. Dat is wel interessant natuurlijk.
1: Ja, het is alleen maar meer geworden zelfs.
2: Okay.
1: Dat nu met de natuurbranden wereldwijd is dat ook een flinke aanpassing is geweest.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat er nu een natuurbrandmelding gedaan wordt en de droogtefactor is gewoon op dit moment echt gort en gort droog.
2: Ja.
1: Dan gaat eigenlijk standaard al meteen logistiek mee met extra flesjes water. Om toch de brandweermensen die het veld in gaan vrij snel al van drinkwater te kunnen voorzien.
2: Ondanks dat ze zelf op de tankauto spuiten water bij zich hebben.
1: Ja, ze hebben wel iets van water bij zich. Maar dat is altijd even om de eerste klap te kunnen doen.
2: Hmm.
1: En wij komen echt met een coolbox met helemaal volgeladen met gekoeld water. Extra elektrolyten.
2: Chippies.
1: Chipjes, snoeprepen.
2: Wat, leg even uit waarom, want iedereen denkt, wat is dat voor een feestpartijtje?
1: Ja,
2: maar het heeft een hele duidelijke doel, hè, chips?
1: Ja, het klinkt als een hele leuke cateringauto. Alleen chips is natuurlijk zout, het houdt vocht vast. Wat uiteindelijk de jongens weer helpt om hun vocht wat beter te reguleren.
2: Ja.
1: En gewoon in het veld te kunnen blijven werken.

0: Bart van den Boom vindt muziek uit de jaren 80 heel erg leuk. En bij deze dan al is dat natuurlijk geen voor. License to Kill, daar doen we een beetje rustig aan mee. We waren gebleven bij de brandweer, een van de hobby's van Bart. Hij zit bij de grootste groep vrijwilligers, namelijk de sectie logistiek en verzorging, gevestigd in de kazerne in Haarlem-West aan de Zijlweg. Bart legt uit hoeveel vocht een brandweerman of vrouw kwijtraakt bij het blussen van branden in de hete zomer van 2026.
1: Bij zware inzet en zeker bij deze warmte is een brandweerman verplicht om minstens elk uur een liter water tot zich te nemen.
2: Liter? Dat is wel heel veel.
1: Ja.
2: Zo, oké. En dat is dus logistiek en verzorging. Ik wil er nog wat over vragen. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik wilde even terugkomen op de maand juli. Natuurlijk een gordroge maand.
1: Ja.
2: We praten ook op de laatste dag van deze maand, juli 2026. Jullie hebben wel wat uitrukken gehad al in die kwamen. Er wordt altijd heel groot opgeschaald.
1: Ja, nee, zeker. We hebben even nu snel gerekend, toch zeker al een keer of 5, 6
2: zo
1: dat we eruit geweest zijn voor een natuurbrand.
2: Ja.
1: De meeste gelukkig in relatief kleine vorm. Of waren al redelijk snel in de kiem te smoren. Maar vanwege de droogte ga je natuurlijk wel met een gigantische hoeveelheid voertuigen de weg op.
2: Ja, geef eens een schatting.
1: Plus minus 20 auto's per melding.
2: Zo. En dan maal hoeveel mensen? Kun je zeggen 80 man die er eigenlijk...
1: Ik denk dat er toch wel een zekere mannetje of 50 de weg op gaat.
2: Ja. Kan je nou voor één melding.
1: Ja.
2: Zo. Dat is nogal wat. Nou, en dat gaat dag en nacht door, Bart. Hoe lang doe je dit al?
1: Ik doe dit nu even. Snel gerekend 8 jaar.
2: 8 jaar alweer. Oké. Ja. Ja, ik zat ook even te rekenen, want zijn wij toen samen gekomen eigenlijk bij de brandweer?
1: Of? Volgens mij redelijk gelijk.
2: Ja. We hebben wel één keer samen een oudjaarsavond gedaan.
1: Ja.
2: Dat was heel bizar, want 's avonds moesten we eruit. En ik... Nou, ik kwam net voor 12 uur thuis. En ik denk, 12 uur bijna. Ik hou het licht maar aan. En ik ging maar wakker zitten. Helemaal niks meer.
1: Nee. Nee, dat is echt... Elk jaar is het weer verschillend.
2: Ja, hè? Gek is dat, hè?
1: Ik heb jaren gehad dat ik... Dan heb je oproepdienst en dan zit je thuis. Nou, dan gebeurt er niks. En ik heb een jaar gehad en dan heb je oproepdienst. En dan ben je 's ochtends om 8:30 een keertje thuis.
2: Ja. Gewoon de hele nacht bezig.
1: Ja, alleen maar van incident naar incident.
2: Ja.
1: Waar de autospuit natuurlijk snel zijn klusje klaart. Maar die hebben wel schone kleding nodig. Of die hebben wel ademluchtverversing nodig.
2: Ja.
1: Nou, dan ben je echt van incident naar incident te rijden.
2: Wat zeg je nou? Schone kleding?
1: Ja, geen onderbroek hoor. Wees gerust.
2: Maar hoe moet ik me dat voor? Wat gebeurt er dan?
1: Bij een brand raakt het natuurlijk vervuild door de rook. En door de andere giftige stoffen die vrijkomen bij branden.
2: Ja.
1: En in het proces van arbeidshygiëne ben je dan gewoon verplicht om je pak te gaan wisselen. Dus we rijden gewoon met eigenlijk een mobiele kleedruimte in de ronde. Waarvoor iedereen een schoon pak in ligt.
2: Dus elke brandweerman die in de rook heeft gestaan, die krijgt eigenlijk een schoon pak?
1: Ja, als je echt vol in de rook hebt gestaan, dat je pak echt helemaal die rook hebt opgetrokken. Dan moet die gewoon gewisseld worden.
2: En waarvoor is dat dan?
1: Puur voor de veiligheid en gezondheid van de brandweerman die ermee aan het werk is.
2: Dus dat ze niet met zeg maar vuile kleding weer in de brandweerauto gaan zitten?
1: Ja.
2: Want dan?
1: Nou, op het moment dat al die rookgassen die in dat pak zitten, dat is gewoon slecht voor de gezondheid. Als je dat continu...

0: Ook omdat het dit jaar gewoon echt een stuk droger is. Het is al redelijk vroeg in het jaar was het al droog.
1: Ja.
0: En er is gewoon vrij weinig neerslag geweest. Waardoor nu op de warmtepieken ja, de grond al droog is. Dus ja, dat voedt het eigenlijk ook alleen maar.
1: Ja.
0: Nou, dat in combinatie met de onwetendheid van de mensen. Om op dit soort dagen nog te beslissen van... Goh, laten we een kampvuurtje stoken ergens in de duin.
1: Oh ja,
0: of laat ik even mijn sigaret in dat dorre gras schieten.
1: Ja.
0: Ja, dan is het echt wachten tot er iets gebeurt natuurlijk.
1: Ja, precies, precies. Een andere hobby is de reddingsbrigade Bloemendaal.
0: Ja.
1: Hoe lang ben je daar al bij?
0: Nu toch al zeker 13, 14 jaar.
1: Ja. Dus, en dan ben je lifeguard, zoals ja. Dat zo mooi heet. Oké, dus je gaat de zee in en dan...
0: Ja, ik ben wel meestal van het, de communicatie en het autorijden.
1: Oh ja.
0: Daar zal je mij echt wel het meeste terugvinden.
1: Ja.
0: Het klinkt heel stom, je zit bij een reddingsbrigade, maar varen is helemaal niet mijn hobby.
1: Echt waar?
0: Ja, ik ben echt
1: meer misselijk.
0: Nee, dat zeker niet. Maar ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Ik ben lekker meer van de strandhulpverlening.
1: Ja, ja.
0: En op de reddingsposten communicatie doen.
1: Oh, dus je bent niet verplicht om, als je lid bent van de reddingsbrigade, om de zee in te hollen?
0: Nee. Natuurlijk, het wordt wel van je verwacht dat je het kan.
1: Ja.
0: Dus
1: je hebt de opleiding?
0: Bij de opleiding is dat ook gewoon een vereiste dat je dat soort zaken kan doen.
1: Ja.
0: Maar het is zeker niet dat je dan ook verplicht dat moet gaan doen.
1: Ja.
0: Iedereen heeft zijn eigen kracht. Nou, mijn kracht zit meer in het rijden en communiceren.
1: Ja, precies. Ja, ja dat is ook met name de communicatie, portofoon, mobielfoon. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk om te doen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker. En die ervaring neem je ook weer mee vanuit de brandweer.
1: Ja, precies.
0: Daar wordt er nog strakker op gehamerd dat de communicatie goed is.

0: Chair. Die had een, wat heet nog, misschien wel steeds een behoorlijke strot, zoals we dat noemen. Dan zijn we blond bij de derde hobby van Bart van der Boom. Zeehondenwachter. En hij legt uit wat deze functie inhoudt.
1: Ja, een zeehondenwachter is eigenlijk heel simpel het verlengstuk van een zeehondencentrum, een opvangcentrum. Die opvangcentra's, daar hebben we er maar 3 van.
0: Ja, waar?
1: Daar zit er eentje van op Texel, Ecomare.
0: Oh ja.
1: Dan hebben we eentje in het noorden van het land, dat is Pieterburen.
0: Oh, dat is de bekendste?
1: Dat is een van de bekendste. Die zaten eerst ook in de omgeving van het plaatsje Pieterburen.
0: Oh ja.
1: Tegenwoordig zijn ze verplaatst naar Lauwersoog en heet het officieel het WEC.
0: Oh.
1: En dan hebben we in het zuiden van het land, waar ik dan ook het verlengstuk voor ben in deze regio, Eeshiel. En die zit in Stellendam.
0: Oh ja, oké. Okay. Je bent dus verbonden aan een zeehondencentrum?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je doet het uit naam van een zeehondencentrum. Alleen een zeehondencentrum kan natuurlijk niet helemaal vanuit Stellendam 1,5 uur gaan rijden naar Zandvoort. Om een zeehond te gaan controleren die daar ligt.
0: Ja.
1: Want als ze dat moeten doen, dan kunnen ze misschien wel 100 man aannemen die de hele dag alleen maar aan het rijden zijn.
0: Ja, dat kost een godsvermogen.
1: Precies. Dus ze hebben gewoon langs de hele kust, met alle zeehondencentra's bij elkaar, hebben ze een heel netwerk van zeehondenwachters opgericht.
0: Okay.
1: Die gewoon lokaal in hun eigen woon-, CQ- werkomgeving de zeehondjes een beetje in de gaten houden, controleren als ze gemeld worden. En waar nodig vervoeren naar het zeehondencentrum.
0: Ja, ja, ja, ja. En hoeveel collega's heb je?
1: Laten
0: we ons beperken tot
1: het. Ik weet dat in het gebied van Eeshiel er in totaal rond de 80 zeehondenwachters zijn.
0: Oké. Okay.
1: Moet ik wel zeggen dat bij de ene plek wat meer is dan bij de andere plek. Zoals hier vanuit de regio. Ben ik in mijn eentje in het gebied van Bloemendaal-Zandvoort. Er is sinds kort wel een nieuwe collega bijgekomen die ook mooi de gaten opvult. In IJmuiden daarentegen zijn er een aantal mensen van de dierenambulance Velsen die opgeleid zijn.
0: Okay.
1: En ga je richting Noordwijk, dan kom je weer in het gebied van Kees Kooijmans.
0: Dat is een van de bekendste.
1: Dat is zo'n beetje een van die man die ademt het strand.
0: Ja.
1: Die doet dit al 36 jaar. Die doet het nog echt uit het tijdperk van Leni het Hart.
0: Ja, oh ja.
1: En die is het nooit meer mee gestopt.
0: Ja. Leni het Hart leeft ze eigenlijk nog? Zit ik ineens te denken. Ja, het zal toch wel.
1: Het lijkt mij wel. Ja, volgens mij is zij tegenwoordig meer bezig met het internationale gedeelte.
0: Oké. Okay. Oh ja. Nou, gaan we opzoeken. Elk antwoord roept eigenlijk ook wel zo'n vraag op. Bart, die opleiding, hè, je moet een opleiding daarvoor volgen. Ja. Laat ik even bij het onderwerp blijven. Wat leer je dan allemaal?
1: Nou, je gaat vooral leren een beetje over de zeehond zelf. Hè. We hebben 2 zeehonden hier in Nederland rond, zeg maar, de grijze zeehond en de gewone.
0: Ja.
1: Je gaat wat meer leren over ook de anatomie van het dier. Hoe gedraagt hij zich? Hoe ziet hij eruit? Wat zijn nou echt typische kenmerken voor een mannetje of een vrouwtje? En je gaat ook wat meer leren over wat ze eten en wanneer ze ziek zijn. Hoe je bepaalde ziektebeelden kunt herkennen.
0: Oh ja, oké. Okay. Even die 2 soorten. Ja. Ik las ergens, dat zijn de vaste soorten.
1: Ja.
0: Maar ja, dat riep natuurlijk alweer de vraag op. Zijn er dan ook andere soorten die zo af en toe langskomen?
1: Zeker, ja. Dat noemen ze dwaalgasten.
0: Oké. Okay. En welke zijn dat dan?
1: Nou, de zeehond die wij de laatste keer even kijken, de Rob, die heb je hier niet zoveel. Die zie je echt sporadisch. Maar je hebt ook een klapmuts. Nou, een klapmuts is wat dat betreft wel echt een bijzonderheidje, want die zie je hier echt gewoon niet.
0: Mm.
1: Maar een aantal jaar geleden is er uit mijn hoofd op Vlieland een keer een klapmuts gespot met een baby.
0: Oké. Okay.
1: En die is daar bevallen. Dus dat is wel, voor Nederlandse doenen is dat echt wel een bijzonderheid.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want die leven normaal.
1: Ja, die zitten echt veel verder in het Noorse gebied.
0: Ja, oh ja.
1: Die komen we eigenlijk hier helemaal niet tegen.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ja, op ZFM. En ik praat met Bart van der Boom. Nog even over Leni van het Hart. Ten tijde van deze opname heeft zij de respectabele leeftijd van 84 jaar. We zijn al lekker op dreef met het verhaal van de zeehonden en de zeehondenwachters. Hoeveel zeehonden zijn er eigenlijk in de Noordzee?
2: In de Noordzee zitten er plus minus 17.000.
3: 17.000. En dan is niet zo raar dat er af en toe eentje op strand ligt.
2: Nee, dat is eigenlijk meer dagelijkse kost dan dat het bijzonder is.
3: Ja, ja. En dan, hoe reageert het publiek tegenwoordig op een zeehond op het strand?
2: Heel variërend. Ze zijn er natuurlijk nu op dit moment heel druk bezig om toch wat meer kennis op de informatieborden te zetten over zeehonden. Want je merkt gewoon dat mensen vinden dat machtig interessant. En die staan er het liefste bovenop. En als hij nog klein is, dan willen we hem eigenlijk knuffelen met z'n allen.
3: Ja, dat is nogal aaibaar, hè? Met name de gewone zeehond, geloof ik.
2: Ja, ik bedoel, het zit waarschijnlijk een beetje in de naam. Het is het hondje van de zee. Ja. En hondjes mogen we aaien en knuffelen.
3: Ja.
2: Maar doe dat zeker niet.
3: Nee, want ze hebben scherpe tanden.
2: Ze bijten echt enorm fel. Ook de kleine puppy's al.
3: Ja?
2: Die kunnen toch echt al lelijke wondjes opleveren.
3: Oké.
2: Zijn ze wat ouder, dan moet je opletten dat je al je vingers nog hebt wanneer je in de buurt komt.
3: Mm.
2: En heb je echt een
3: zo kracht zit erachter.
2: Okay. Ja, en heb je echt een volwassen grijze zeehond, dan mag je blij wezen als je al je ledematen nog houdt.
3: Jeetje. Ja, Bart, maak je grapje.
2: Ik maak helaas geen grap.
3: Zijn ze zo sterk?
2: Ja.
3: Ledematen, een been afbijten.
2: Een volwassen grijze zeehond kan tot 2,5 meter worden en bijna 300 kilo.
3: Oh, wacht even. Ja, dat ziet er anders uit. 2,5 meter, dat is wel heel groot.
2: En ook die liggen hier wel eens op de stranden.
3: Ja? Oké, ja. Dus dan ga jij natuurlijk als zeehondenwachter zeer gepast mee om, zal ik maar zeggen.
2: Ja, de grotere volwassen zeehonden die laten we ook gewoon lekker liggen. Daar doen we ook echt niks mee.
3: Behalve als ze ziek zijn.
2: Ja,
3: moet je er wat mee?
2: Ja, afhankelijk van hoe groot en volwassen het dier is. Als je echt een volwassen grijze zeehond hebt die ziek is. We kunnen ze gewoon niet verplaatsen. Daar hebben we de middelen niet voor.
3: Nee.
2: Ook de opvangcentra zijn er niet voor ingericht. Maar bij een volwassen dier mag je ook vaak toch wel een beetje rekening houden met de leeftijd. In de natuur worden ze gewoon niet extreem oud.
3: Nee, hoe oud wordt een zeehond?
2: Ik denk dat je ongeveer rond de 15, misschien maximaal 20 jaar toch
3: moet
2: rekenen. En dan houdt het erop.
3: Ja. Even nog het onderscheid. We hebben dus de grijze zeehond en de normale zeehond. Hè? Zo heet dat, geloof ik. En de grijze zeehond, die is het grootste.
2: Ja, als die eenmaal volgroeid is, dan is dat echt inderdaad het formaatje slagschip wat op het strand ligt.
3: Ja. En nou ja, dan, ik wilde eigenlijk vragen, waar zie je dan het onderscheid in? Maar dat is dus een van de kenmerken.
2: Ja, de belangrijkste kenmerken zijn dat je bij een gewone zeehond, die heeft een wat stomper snuitje. En als je zijn neus bekijkt en je tekent de vorm van zijn neus, dan is het de vorm van een hartje.
3: Oké.
2: En heeft ook een heel dun tussenschotje.
3: Okay.
2: En pak je daarentegen een grijze zeehond. Die heeft een hele spitse snuit. En die heeft twee grote, dikke, ronde neusgaten.
3: Mm.
2: Dus echt duidelijk wel het verschil kan herkennen tussen het schattige zeehondje en toch wel de grijze.
3: De robuuste jongen. Ja.
2: Ja.
3: En wat eten zeehonden eigenlijk?
2: Vis.
3: Alleen maar vis?
2: Ja, de grijze zeehond die pakt wel wat meer. Die durft ook nog wel eens een keer even af te wijken van zijn natuurlijke visjes. Die pakt ook gewoon, als hij denkt van ik heb honger en een meeuw is in de buurt, dan is de meeuw gewoon even de sjaak.
3: Oh.
2: Die bijten ook bruinvissen. Nou, dat zijn toch best wel grote vissen in de zee.
3: Ja. Daar nemen ze een hapje uit, want helemaal opeten lukt natuurlijk niet.
2: Nee, dus de spoelen nog wel eens overleden bruinvissen aan. En dat je dan echt gewoon kan zien dat hij waarschijnlijk gebeten is door een zeehond.
3: Oké.
2: En de grijze zeehond die heeft ook meer de neiging om zijn eten uit elkaar te trekken.
3: Oké.
2: Waar de gewone zeehond die slikt zijn vis gewoon naar binnen. En de grijze zeehond die heeft meer de neiging om hem echt in stukken te gaan trekken.
3: Oh ja. Oeh ja, dat doen orka's geloof ik ook. Hè? Dat is wel een akelig gezicht. Hè.
2: Ja, om ook maar weer aan te geven hoe scherp de nagels zijn in zijn voorflippers.
3: Ja, ook gebruiken ze die ook?
2: Ja.
3: Oh.
2: Ja, die zijn zo scherp, die trekken een vis gewoon in tweeën. Waar jij toch echt een scherp mes voor nodig hebt, is dat voor hem alsof hij er tegenaan niest.
3: Verdorie. Wat een geweld allemaal. Ja. Nou snap ik waarom je ook zegt van ze kunnen echt wel een been of een arm amputeren.
2: Nee, zeker. Een volwassen grijze zeehond, want die kan daar zeker heel naar letsel aan toebrengen.
3: Ja. Maar gebeurt dat wel eens?
2: Nee, je hebt tegenwoordig wel meer zogenaamde knabbelincidenten. Hmm. En dat zijn eigenlijk momenten dat een zwemmer in het water is en die denkt, goh, wat voel ik?
3: Oh,
2: ik voel alsof er iets loopt te kriebelen langs mijn been en het blijft bezig. En het blijkt een zeehond te zijn die aan het onderzoeken is wat je bent.
3: Oh, oké. Okay.
2: En dat wordt gemeld als een knabbelincident. En dat heb je wel steeds meer, want ja, de zeehond is gewoon een nieuwsgierig beest van nature.
3: Ik snap wel waarom jij niet in zee gaat.
2: Ik sta er vaak genoeg lekker in, maar...
3: Oh ja, staan, maar niet zwemmen. Dat is wat anders, hè?
2: Nee, precies.
3: Dus ze zijn ook nieuwsgierig?
2: Ja, het zijn van nature zijn het heel nieuwsgierige beesten.
3: Mm. Dus ze denken, hé, wat is dit te eten?
2: Dan... Ja, ze gaan echt gewoon onderzoeken van wat is het en kan ik er wat mee? En...
3: Ja.
2: Nou ja, als ze er weer op uitgekeken zijn, dan zwemmen ze weer weg.

0: vertelde net over het knabbelincident. En als stadsjongen krijg ik hier toch wel vreselijk de kriebels van. Ik snap het nog niet helemaal hoe het werkt met een zeehond die in zijn nieuwsgierigheid jou al zwemmend onderzoekt.
1: Maar inderdaad, je zegt dan, ruiken ze, snuiven ze aan je? Want dat kan je eigenlijk ruiken in het water?
2: Ze voelen.
1: Oké, ze hebben van die snorharen.
2: Ja.
1: Ja. Nou, wat interessant. Dat is wel bijzonder. En dan, maar geeft dat dan dusdanige informatie dat zo'n beest denkt, dit is te eten?
2: Ja, kijk, ze proeven, alles in de zee. Kijk, in de zee is de zeehond thuis.
1: Ja,
2: dat is waar. Daar gaat hij het sowieso winnen van mij, van jou.
1: Ja.
2: Daar voelt hij zich thuis en daar is hij ook het meest op ingesteld. Daar gaat hij dus ook het meeste ontdekken. Dus hij gaat de vis gaat hij voelen, hij gaat hem proeven. En daar maakt hij zich lekker zijn weg wel.
1: Ja.
2: Kijk, en op het strand, het klinkt heel apart, want als je naar de zeehond toe loopt, dan zie je hem al meteen reageren. Maar echt goed zien doet hij niet.
1: Oh, oké. Okay.
2: Hij reageert meer op het geluid dan op zicht.
1: Ja. Hij kan niet zo goed zien, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Vist hij net zoals een snoek op zicht, maar dat doet hij dus blijkbaar niet.
2: Nee, het is echt een combinatie van gehoor, geur en het voelen.
1: Dat is toch wel bijzonder, want hier aan de kust is het water troebel, hè? Ja. Maar het schijnt de Noordzee, als je voorbij de zandbanken bent, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het schijnt het toch wel vrij helder te zijn.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, zo vaak kom ik daar niet.
1: Maar... Nee, ik ook niet. Nee. Ik was er verbaasd over toen ik dat een keer vernam. Ik denk, dus het is heel anders aan het strand dan als je verder op zee bent.
2: Ja, wat ook vrij logisch is, hoe dichter het water bij het strand komt, hoe meer het opgehoogd wordt en hoe meer dus ook de grond in beweging komt. En als de grond in beweging is, dan wordt het troebel. Dat is hetzelfde in het plasje achter je huis.
1: Precies. Bart, we hebben zicht hier op zee en met allemaal windmolenparken.
2: Ja.
1: Hoe is dat voor die zeehonden? Is dat goed? Is dat slecht?
2: Ze hebben er onderzoek naar gedaan. Ze hebben ook een aantal zeehonden met zenders uitgerust. Toevallig heb ik hier vorig jaar een lezing over gehad bij Naturalis. En daar zagen ze voornamelijk eigenlijk dat tijdens de werkzaamheden, dus tijdens echt het boren in de grond en het bouwen van die windmolens, dat je echt zag op het moment dat ze met een slaghamer bezig zijn en met het in de bodem slaan van de palen.
1: Dat geeft een hoop herrie, hè?
2: Ja, en dan zie je ook wel dat inderdaad de zeehonden die in de buurt waren, die zie je dat ze hun natuurlijke ritme van omhoog komen, ademen, terug naar de dieptes. Daar hebben ze echt een soort natuurlijk ritme in.
1: Ja.
2: Kun je echt bijna de klok op gelijk zetten. En je ziet dat helemaal verstoord raakte.
1: Hmm.
2: Je ziet dat ze op een gegeven moment toch op een ondiepe stuk een beetje blijven hangen. Of wat meer boven gingen zitten. En dat ze dan wegvluchten. Dus dat merk je wel. Maar of de impact nou echt zo extreem zwaar is.
1: En nu is de rust teruggekeerd?
2: Juist. Op het moment dat je eigenlijk ook al zag van... Hey, er is op het moment dat er niet meer... geboord of geslagen werd, zag je eigenlijk al heel snel het natuurlijke ritme van het dier weer terugkomen.
1: Oh ja. Ja, want even voor alle duidelijkheid, een zeehond is natuurlijk geen vis. Hij moet naar boven, net zoals een dolfijn, om adem te halen.
2: Het is een zoogdier.
1: Ja, een zoogdier, ja precies. En, dat is wel apart eigenlijk, dat je dat ze leven, nou een dolfijn helemaal natuurlijk, maar die leeft in zee, maar moet wel ademhalen.
2: Ja.
1: Boven het water.
2: Ja, een zeehond kan ongeveer 30 minuten onder water blijven. En daarna moet hij toch echt wel boven gaan komen.
1: Dat zou ik ook wel willen.
2: Zeker, het zou wel enorm leuk zijn.
1: Ja.
2: Ik denk dat je echt een hele nieuwe wereld gaat zien.

0: dit. Vroeger eigenlijk geen samba. Er staat niets van bij. De Noordzee wordt ook wel omschreven als Europa's grootste en belangrijkste natuurgebied. Maar ook een van de ruigste zeeën ter wereld. Niet voor niets ligt de bodem bezaaid van de Noordzee met vikingschepen, drie masters uit de Gouden Eeuw, transportschepen en viskotters in alle formaten. En daar leven dan 17.000 zeehonden in. En daarom de volgende vraag aan Bart van der Boom.
1: Er wordt best wel nog onderzoek gedaan, hè, naar de zeehondenpopulatie. En weten ze eigenlijk veel van het beestje? Ze weten wat hij eet en al dat soort dingen meer.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik me daar zelf niet zo heel erg diep in verdiep. Maar ze weten wel veel.
1: Ja, ja.
2: Ze weten echt wel heel veel. Er zijn langs de kust in Nederland, in Duitsland, in Engeland, in Noorwegen... zijn er heel veel organisaties gericht op de zorg en onderzoek naar zeehonden. Die delen ook heel veel informatie met elkaar. Die hebben ook volgens mij zelfs meerdere keren per jaar conferenties met elkaar.
1: Oké. Okay.
2: Dus nee, daar wordt wel echt heel actief mee omgegaan.
1: Ja. Wat leuk. Dus jij hebt ook regelmatig, je vertelt het zelf al, je hebt van Naturalis zo'n lezing gehad.
2: Ja.
1: Word je daar dan ook voor uitgenodigd?
2: Ja, het wordt vanuit de zeehondenopvang wordt het gedeeld onder de zeehondenwachters. Van het zijn lezingen voor medewerkers van de opvangcentra's.
1: Ja, ja.
2: Maar zij beschouwen ons natuurlijk gewoon als het verlengstuk, ook als medewerkers. Ja. Ondanks dat wij dit vrijwillig doen. Dus dan worden we er ook gewoon voor gevraagd om of we eraan mee willen doen.
1: Ja.
2: Kunnen we ons gewoon netjes via de opvangcentrum kunnen ons opgeven. En ja, zo af en toe zitten er gewoon lezingen tussen die echt heel interessant zijn. Ook niet alleen over zeehonden, maar ook over bruinvissen.
1: Oh ja, oké. Okay.
2: Ja, daar heb je uiteindelijk ook indirect mee te maken.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Er worden ook nog wel eens bruinvissen gevonden op het strand.
2: Ja.
1: Word jij dan ook gebeld?
2: Ja en nee. Dat ligt er vooral aan in welk gebied het is.
1: Hmm.
2: En of ze je weten te vinden. Want komt hij via een zeehondencentrum binnen... dan is de eerste lijn altijd SOS Dolfijn.
1: Ja, ja.
2: Die zijn gewoon de partij als het gaat om gestrande bruinvissen.
1: Ja.
2: Komt hij via een zeehondencentrum binnen... dan kan je er wel van uitgaan dat het zeehondencentrum... de dichtstbijzijnde zeehondenwachter weet te vinden... om in ieder geval de plek af te gaan zetten... tot er rust komt voor het dier.
1: Ja.
2: En dat het dier zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt. Want een bruinvis die aanspoelt... die heeft echt acuut zorg nodig. Want dat is niet goed.
1: Nee, precies. Maar hoe word jij dan gebeld of gealarmeerd? Hoe gaat dat?
2: Wij hebben zelf een appgroep. Daar zitten alle zeehondenwachters in... tussen het gebied vanaf IJmuiden... vanaf Noordzeekanaal... tot aan de haven van Rotterdam.
1: Oké. Okay. Dat is een krap stuk, hè?
2: Ja, in dat hele gebied, daar hebben we één appgroep voor. Nou, dan hebben ze nog een tweede appgroep voor het gebied onder Rotterdam, tot aan de Belgische kust.
1: En naar het noorden?
2: En naar het noorden zitten ze weer via Pieterburen in een appgroep.
1: Oké. En mag je dan meelezen? Of is het,
2: in principe heb ik niks in die appgroep te zoeken.
1: Nee, dat is waar.
2: Want het is niet mijn werkgebied.
1: Nee.
2: Ze hebben wel eens een keer gevraagd of ik ook in die appgroep wil zitten. Omdat ik vrij makkelijk toch aan de noordzijde van het Noordzeekanaal kan zijn.
1: Ja.
2: Maar voor die ene keer in het jaar dat ik daar rij, hebben we gewoon telefonisch contact.

tot zover dit eerste uur met Bart van der Boom, de zeehondenwachter voor Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Naar het nieuws gaan we verder. Graag tot straks. Even kijken. Ja, dan gaan we.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Welkom terug bij deze radioshow in gesprek waar ik praat met Bart van den Boom als zeehondenwachter. Mijn allereerste gast op het thema de Noordzee. En ik lees net op internet door het opwarmen, de aanhoudende warmte in de Noordzee, daar allerlei nieuwe zeedieren onze kant opkomen. Nou, dat is het laatste nieuws. Maar we gaan praten met Bart en daarom de volgende vraag.
1: Je kreeg een belletje, zeehond gevonden op het strand van Zandvoort.
2: Ja.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou, het eerste wat je al meteen gaat vragen is, hoe ligt de zeehond erbij? He, is hij aan het hoesten? Ligt hij in een zogenaamde banaanhouding?
1: Dus ligt dat hij met is krom.
2: Ja, dus ligt hij met zijn kop en zijn kont van de grond af.
1: Is dat goed?
2: Dat is een heel goed teken.
1: Oh.
2: Ja, het klinkt heel stom, maar yeah. Een banaan is een goede houding.
1: Oké. Okay.
2: Een zeehond verliest heel makkelijk zijn temperatuur. En dat verliest hij het snelste via zijn kop en zijn kont, want daar heeft hij de minste vetlaag.
1: Dus die steekt hij omhoog?
2: Die gooit hij omhoog.
1: In de wind?
2: Want op het moment dat je iets plat op de grond legt, dan raak je meteen je temperatuur kwijt.
1: Ja, oké. Okay. Hij moet het... Wacht even, ik snap het niet helemaal. Want hij moet het vasthouden of hij moet het kwijtraken?
2: Nee, hij moet het lekker vasthouden.
1: Hij moet
2: lekker gewoon op zijn temperatuur blijven.
1: Oh, oké. Okay.
2: En dat doet hij dan echt door zijn kop en zijn kont van de grond af te houden.
1: Ja. En, wat is de lichaamstemperatuur van een zeehond?
2: Dat is wel een hele spannende vraag.
1: Ja, voor een zoogdier zal dat ook wel richting mensen temperatuur gaan.
2: Daar ga ik wel vanuit.
1: Ja.
2: Ik ga er zeker vanuit dat hij wel richting die 30 graden moet zitten intern.
1: Ja, precies. Ja. Want dan is met dat koude water. Ja, ze hebben speklagen. Hè?
2: Ja, ze hebben een behoorlijke speklaag.
1: Ja, dus dat is wel... Oké, okay, nou en dan word je vaak gebeld?
2: Ja. Ja, toch gemiddeld wel. Soms zelfs 1 keer per dag, 2 keer per dag.
1: Hou op.
2: Soms is het een week stil. En soms ben je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laten draaien.
1: Zo, oké. Okay.
2: Dus dat is echt heel variërend.
1: Ja.
2: De grootste variatie ligt eigenlijk in, is het een warme, drukke zomerdag? Of is er geen hond op het strand?
1: Ja.
2: Want als er geen mensen zijn, dan wordt hij ook niet gemeld.
1: Nee. En... Je vraagt dan, heeft hij zijn kop en zijn staart omhoog?
2: Ja.
1: Zo niet, dan ga je erop af.
2: Ja, kijk, in de basis gaan we er altijd toch even kijken hoe die erbij ligt. Ook omdat hij wordt gemeld door mensen. Mensen staan er dus ook bij. Dus je gaat toch altijd even kijken van, joh, ligt hij er verder goed bij? Wordt hij niet lastiggevallen door mensen?
1: Ja.
2: Heeft hij geen verwondingen? Misschien is het een bekende zeehond. En dan heeft hij een tag.
1: Op die manier, ik wou zeggen, een bekende zeehond.
2: Zeehonden die in een opvangcentrum zijn geweest, die zijn gemarkeerd. Die hebben een tag aan hun staartflipper, waardoor je de zeehonden weer kan herkennen.
1: Oké, okay. Zo visueel?
2: Als je ze lang genoeg ziet, dan kan je ze visueel ook herkennen. Want elke zeehond, de huid is uniek.
1: Oh ja? Er zitten tekeningen op of zo?
2: Ja, je kan soms echt je kan inderdaad soms echt aan de vlekken zien welke zeehond je voor je neus hebt.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb aan nooit een zeehond dichtbij gezien. Dus ik dacht dat ze egaal waren.
2: Nee, ik zou ook zeker mensen aanraden om een keer of naar ACIL te gaan bij de opvang. Of als je echt de volwassen, volgroeide zeehonden van dichtbij wil zien, om een keer op Texel bij Ecomare langs te gaan. Want die kunnen daar echt enorm veel over vertellen.
1: Ja.
2: En zeker bij Ecomare hebben ze een vaste groep zeehonden die echt bij hun altijd zal blijven.
1: Oh.
2: En de medewerkers daar, die kunnen de zeehonden exact herkennen.
1: Oké.
2: Die kunnen precies vertellen welke zeehond een draak is en welke zeehond een lieverd is. En ze kunnen precies vertellen welke zeehond het ook is, gewoon puur aan de huid.
1: Ja. Leuk is dat, ja. Jij bent daar op het strand.
2: Ja.
1: Je vindt een zeehond. Hij ligt met zijn kop en zijn staart op de grond. En je hoort hem hoesten. Nou, Bart, veel succes. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou, dan ga je altijd eerst even kijken met het hoesten. Willen ze ook nog wel eens wat bloed rondom de bek hebben?
1: Oh.
2: Of bloed onder de oksels? Hoesten is namelijk vaak een teken dat een zeehond last heeft van een longworminfectie. En zoals het klinkt, dat is het ook.
1: Hmm.
2: Het betekent inderdaad echt dat hij wormpjes in zijn longen heeft. Als je dat ophoest, dan krijg je echt bloedhoesten.
1: Ja.
2: Afhankelijk van hoe erg het is, besluit je om in samenwerking natuurlijk met het opvangcentrum, ga je overleggen van oké, gaan we hem even naar een rustigere plek verplaatsen. Ja, dat doen we eigenlijk al vrij snel. Maar dat komt gewoon simpelweg omdat mensen het te leuk vinden en de dieren niet met rust kunnen laten.
1: Mm.
2: Dus dan gaan ze een handdoek eroverheen. Dan gaat hij de mand in.
1: De handdoek over de kop?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, een handdoek over de kop en een deel van het lichaam. Je draagt uiteraard daarbij ook handschoenen. Het liefst ook zelfs een mondkapje. Want het dier heeft gewoon mensvreemde ziektes bij zich.
1: Ja. Ja. Dat is ter bescherming van jezelf.
2: Ja. Ja, oh, ja. Ja, je moet jezelf uiteraard ook beschermen.
1: Ja, dat, ja, ja.
2: Dan gaat hij bij ons de mand in. En dan brengen we hem ongeveer even naar een rustigere plek. Nou, in ons geval is vanaf hier is dat natuurreservaat Noordvoort. En dan leggen we hem daar neer. Markeren we hem even met een spuitbus met gele verf. De verf die laat nou ongeveer 2-3 maanden ook gewoon los. En is het diervriendelijk.
1: Oh, ja.
2: Dus die mogen we daar gewoon voor gebruiken. En daarmee kunnen we de Zeeland uiteindelijk ook weer herkennen. En kunnen we hem ook in de gaten houden of hij verslechtert. Of dat hij misschien wel weer beter wordt.
1: Nou ja. Dus het moet eigenlijk in eerste instantie moet de natuur zijn werk doen.
2: Ja, ja de wetgeving, ik noem maar even wetgeving. Er is een zeehondenakkoord binnen Nederland met de Rijksoverheid. En daarin staat ook gewoon de afspraak dat in principe een zeehond altijd 24 uur in observatie gaat.
1: Oké.
2: Op het moment dat hij, ook als hij ziek is, moeten we eerst kijken of de natuur zelf zijn werk gaat doen.
1: Hmm.
2: Merk je na 24 uur dat het minder wordt, dat hij eigenlijk alleen maar aan het verbeteren is, top, gaan we hem lekker zo laten, gaan we hem na 24 uur opnieuw bekijken.
1: Ja.
2: Merk je dat hij juist echt aan het verslechteren is, dan mag je naar de opvang toe.

0: dat jij ook maar een leuke holiday hebt gehad. Ja, ze zijn klaar. Het komt geen eind aan het fijne weer, het zomerse weer. Met name hier op de regio Kennemerland, waar we natuurlijk bij Bloemendaal aan Zee zijn, Bart en ik. En om precies te zijn bij de reddingsbrigade Bloemendaal, daar zijn wij te gast en nemen we dit gesprek op. En Bart had het net over Noordfort. Deze heeft een eigen website, noordfort.nl. En op de homepage staat een gedicht van de Zandvoortse dichter Marco Termes. Dat is wel leuk. Maar ja, wat is dat nou precies, dat Noordfort? Bart legt het uit.
1: Nou, eigenlijk de naam zegt het al. Het ligt tussen Noordwijk en Zandvoort.
2: Oh, hebben ze het zo genoemd?
1: Ja.
2: Ja, is dat waar ze dat gat in die duinen, in die zeeweringen hebben gemaakt?
1: Even kijken, er zitten wel een aantal gaten. Maar je kunt het makkelijkste herkennen dat als je over het strand van Zandvoort richting Noord,

0: zeehonden daar hun weg weten te vinden.
1: Want dat is nog niet zo heel erg lang, hè, dat natuurreservaat.
0: Natuurreservaat, dat het daar zit is al een tijdje. Dat is echt al
1: ja, jaren.
0: En het is een gebied van plusminus 3 kilometer lang.
1: Oké, okay. Ja, het moet natuurlijk wel een beetje opvang hebben.
0: Ja.
1: Maar het is dus een succes geworden.
0: Ja, nee, zeker.
1: Want het is echt, zoals ik al zei, echt ook aangelegd. Hè?
0: Ja.
1: Het is niet van even een paar palen in de grond en van hier tot hier is het.
0: Nee, ze hebben echt een hele constructie gemaakt om er echt voor te zorgen dat de natuur daar lekker zijn ding kan doen.
1: Ja, precies. Ja. En wanneer gaat eigenlijk dan een zeehond echt op transport richting de zeehondenopvang?
0: Daar zitten een aantal eisen aan. Op het moment dat ik een zeehond op het strand aantref die ook al gebeten is door een hond. En dus verwondingen heeft die niet natuurlijk zijn voor het dier. Als je heeft lopen stoeien met een andere zeehond, ja, is dat helaas een natuurlijke verwonding. En zou dat in theorie ook gewoon zelf moeten herstellen.
1: Ja.
0: Maar ja, ook hier zijn het natuurlijk weer de strandgasten. Die hun hondje soms graag de zeehond laten verkennen. Want hey, het is toch allemaal familie van elkaar.
1: Ja, denken ze.
0: Ja. En dan zie je toch vaak dat de zeehond daar toch echt wel duidelijk op reageert. Of dat de hond denkt van, goh, dit is toch te eng. Op het moment dat een hond dan een zeehond gebeten heeft, ja, heeft hij in principe een door de mens toegedane verwonding. En mag hij direct naar de opvang toe.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan ze hem op de opvang meteen verder verzorgen.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ja, op ZFM. Ik laat die meneer steeds niet uitpraten. Hoe kan dat nou? Nou ja, goed. ZFM dus. Benno Veugen met, samen met Bart van der Boom. De zeehondenwachter voor Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. En ja, we hebben het over... De gebeten zeehonden.
2: Maar hoe zie jij dat dan? Of hier door een zeehond is gebeten, door een soortgenoot is gebeten of door een landhond?
3: Dat zie je vrij snel aan de type verwonding.
2: Okay.
3: Op het moment dat hij door een andere zeehond is gebeten, zie je toch dat er een heel andere soort verwonding zit dan wanneer hij door een hond gebeten is.
2: Dat leer je ook allemaal in de opleiding natuurlijk.
3: Ja,
2: ja.
3: Je gaat die dingen echt wel herkennen.
2: Ja.
3: En naarmate hoe langer je het doet,
2: ja.
3: Hoe meer je het ook gaat herkennen.
2: Werkervaring is wel belangrijk, denk ik,
3: zeker,
2: in deze. Hè?
3: Zeker. Het is, je leert bij je opleiding ook de techniek om een zeehond te vangen. Maar dat leer je wel op een knuffel.
2: Oh, ja.
3: Want ja, je kan natuurlijk niet een echte zeehond in de stress gaan brengen. Door met 10 man die zeehond te willen gaan vangen.
2: Nee, precies. Ja, ja.
3: En dus ze leren je echt wel hoe je een zeehond kan vastpakken en hoe je hem vangt. Maar ja, de eerste keer dat je het echt doet, dat zal toch echt op het strand zijn.
2: Maar je wordt ook wel ingewerkt, mag ik hopen.
3: Zeker.
2: Ja,
3: zeker.
2: Ja.
3: Ze adviseren ook altijd elke zeehondenwachter om mee te gaan lopen met een ervaren zeehondenwachter in de eerste paar weken dat je het doet.
2: Ja.
3: En zodat je even dat gevoel gaat krijgen van een zeehond vangen.
2: Ja, ja. Ja. En wat ik me net zat af te vragen toen jij zat te vertellen van het op transport zetten van zo'n beestje. Dan moet hij nog in de auto. En het weegt wel wat, denk ik.
3: Het varieert. Het varieert. De meeste zeehonden zijn wel goed te tillen nog. Want ja, de mand heeft maar een beperkte ruimte.
2: Ja.
3: Dus op het moment dat het al een volgroeide zeehond is, gaat hij 9 van de 10 keer niet eens meer op transport.
2: Oh.
3: De gewone zeehond wel, want een volgroeide gewone zeehond die zit meestal rond de 40 kilo.
2: Oh ja.
3: Dus dat is gewoon
2: prima te doen. Dat is even een tilletje.
3: Ja.
2: Maar dat lukt wel.
3: Ja. Ja, dat is goed te doen. Dat doe je gewoon lekker met 2 man.
2: Oh ja.
3: Ja, de zeehond ligt dan misschien wat opgevouwen in de mand. Kunnen ze prima hebben.
2: Oh.
3: Dus je ziet zeker niet van, oh jee, het is zielig en er moet een veel groter krat komen. Hm. Voor het ene ritje gaat dat prima.
2: Ja. En laten ze zich eigenlijk, dan, als ze echt ziek zijn, dan ook een beetje op transport zetten?
3: Ja, als ze ziek zijn, dan hebben ze de energie eigenlijk ook niet eens om tegen je in te gaan.
2: Mm.
3: Ja, ze maken het je niet makkelijk. Want het is natuurlijk niet het gewenste resultaat voor die beesten.
2: Nee.
3: En ze willen wel het liefst gewoon lekker vrij zijn. En als jij je ziek voelt, dan word je er ook niet vrolijk van.
2: Nee.
3: Als je buurvrouw langskomt en een theedoek over je hoofd heen gooit.
2: Ja.
3: Dus nee, ze laten zich echt wel merken.
2: Ja.
3: Maar als hij echt ziek is, dan is het vangen wel echt goed te doen.
2: Ja, ja. Jullie hebben natuurlijk ook speciale technieken voor.
3: Ja, je leert hoe je het dier het beste kan benaderen.
2: Van achteren, denk ik?
3: Ja, zeker. Ook vanwege je eigen veiligheid.
2: Ja.
3: Net zoals dat de gewone zeehond heeft een heel erg vluchtgedrag. Dus die zal echt heel snel proberen weg te komen van je.
2: Okay.
3: Waar de grijze zeehond daarentegen een vechthouding heeft.
2: Mm.
3: Dus die wordt alleen maar agressiever als je hem vangt.
2: Maar goed, een grijze zeehond van 2,5 meter, daar wil je eigenlijk niet aan beginnen.
3: Nee, die ga ik ook zeker niet vangen.
2: Nee,
3: daar ga ik niet eens aan beginnen. Maar de jongere grijze zeehonden, ja, die heb je wel gewoon regelmatig. En ook die worden gewoon ziek.
2: Mm.
3: Alleen als je die probeert te vangen, dan wil die op zijn rug gaan rollen.
2: Oké. Okay.
3: En waar zit de kracht van een zeehond? In zijn bek en in zijn voorflippers.
2: Ja.
3: Want dan heeft hij hele scherpe nagels. Dus hij kan je echt heel lelijk verwonden als hij de kans krijgt.

0: Bart van den Boom moet als zeehondenwachter wel eens een jonge grijze zeehond. Ja, een jonge grijze zeehond naar de zeehondenopvang brengen. Maar dat is wel een dingetje, omdat deze grijze zeehonden in de tegenaanval gaan in plaats van te vluchten. Zoals de gewone zeehond doet.
1: Dus daarom draait hij op zijn rug, ja, om zich te verweren.
2: Zodat hij eigenlijk alle gevechtsmiddelen, ja, jouw kant op kan richten.
1: Ja, ja, ja. Slim.
2: Ja, ja, nee, het is zeker slim.
1: Maar dat zit al in zo'n puppy, zeg maar.
2: Ja, ja, echt al vanaf jongs af aan kunnen ze dat echt gaan doen.
1: Ja, ja, ja. Dat... En, maar ja, hoe los je dat dan op?
2: Daar is die handdoek is je grote hulpmiddel. Heb je een wat kleinere handdoek? Dan zeggen ze eigenlijk ook altijd, joh, maak hem van tevoren even een beetje nat met zeewater. Want dan heeft hij ook een verzwarend effect. Mm. Dan waait hij ook niet weg in de wind.
1: Oh ja.
2: Ik gebruik zelf daarentegen weer een heel groot handdoek. Dat is eigenlijk meer een strandlaken wat ik gebruik. Waarmee ik echt gewoon ook het dier bijna kan inwikkelen.
1: Ja, ja.
2: En met het inwikkelen creëer je uiteindelijk ook weer een beetje een soort wangbuis, moet je het zien.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is belangrijk, ja.
2: Ja.
1: In bedwang houden natuurlijk.
2: Ja, ja, zeker bij de wat grotere dieren. Dan moet je het echt met z'n tweeën doen. De eerste die zal dan het dier echt in bedwang gaan houden. Dus je doet je handdoek eroverheen. Ja, dan ga je er heel onsemant gezegd, maar je gaat er op je knieën overheen zitten. Met je handen onder de voorflippers. Zodat je eigenlijk er een beetje voor zorgt dat hij zijn voorflippers niet heel veel kan gebruiken.
1: Hmm.
2: En met de handdoek verzorg je er ook voor dat zijn kop een beetje omlaag blijft.
1: Ja, ja. Okay.
2: Mocht hij nou verder gaan struggelen, zet je knieën wat verder omhoog. En doe je gewoon je hand met de handdoek ertussen op zijn kop om hem even in het zand gedrukt te houden.
1: Ja. Ja.
2: Je houdt hem echt even in bedwang totdat je collega er dan bij is. Met de mand. Die zet de mand dan op zijn kant ernaast. En dan schuif je het hele geheel de mand in. Je kant op de mand, je doet de klep dicht.
1: Klaar.
2: En klaar.
1: En dan nog in de auto.
2: Ja.
1: Ja. Gebruik je pick-up trucks daarvoor?
2: Ja. Ja, we gebruiken gewoon, in mijn geval mag ik de auto van de reddingsbrigade ervoor gebruiken.
1: Oké. Okay.
2: Op de zomerdagen zet ik de mand dan uiteindelijk over in mijn eigen auto. En dan rijd ik daarmee naar de opvang.
1: Dat is ook niet naast de deur, hè?
2: Nee, dat is...
1: Stellendam, dat is Zuid-Holland of
2: ja,
1: Zeeland?
2: Ja, het is een uur en een kwartier rijden.
1: Oké. Okay.
2: En als het tegen zit, ben je gewoon een uur en 40 minuten bezig.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk richting Rotterdam ontzettend druk.
2: Ja, ja, we hebben nu wel het geluk met de nieuwe A24 dat we toch een stukje kunnen afsnijden.
1: Oké. Okay.
2: Maar dat maakt het niet altijd even makkelijk op. En nogmaals, we doen het allemaal vrijwillig. Dus ja. Het is ook niet dat er iemand met een tankpas voor je klaar staat.
1: Nee, precies. Maar dat is bijna een... Je bent een dagdeel gewoon kwijt. Heen en weer rijden. Ja. En daar ben je natuurlijk ook nog wel even bezig.
2: Ja, nee, zeker. Als je eenmaal een zeehond moet gaan vervoeren naar de opvang... dan kun je er eigenlijk al van uitgaan dat de rest van de dag klaar is.
1: Ja, ja, precies.
2: En voordat je terug bent is het gewoon 4 uur verder.
1: Ja.
2: Want je komt. Ja, je bent natuurlijk al zeker een uur tot een uur en een kwartier bezig op het strand.
1: Ja.
2: Hey, je moet er naartoe. Je moet het dier vangen.
1: Ja, oh ja, tuurlijk. Ja.
2: Je gaat overleggen met het opvangcentrum of je naar het opvangcentrum toe moet.
1: Ja.
2: Als je daarheen moet, moet je eerst weer van het strand af natuurlijk.
1: Ja.
2: Afhankelijk van de tijd van het jaar.
1: En dan begint het reizen pas.
2: En dan begint eigenlijk die rit pas.
1: Ja, ja.
2: Nou, op het moment dat je in het opvangcentrum bent, gaat er nog een hele intake plaatsvinden.
1: Okay.
2: Ik als zeehondenwachter moet ook een formulier invullen.
1: Okay.
2: Met waar ik hem gevonden heb en hoe ik hem aangetroffen heb. Dus ja, voordat je daar weer weg bent, is het ook alweer een kwartier tot een half uur.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ja, dan ga je al gauw naar die 4 uur toe.

0: Ja, een beetje soulmuziek mag natuurlijk niet ontbreken bij een programma van mij in gesprek met... Terug naar Bart. En als een, we hadden het over dat een zeehond werd afgeleverd bij de zeehondenopvang. Maar wat gebeurt er daarna met het beestje? Bart vertelt.
1: Nou, de zeehond gaat daar uiteraard eerst helemaal gecontroleerd worden. Echt van A tot Z. Van zijn lichaamstemperatuur tot zijn omvang, gewicht, lengte.
2: Oh, dat wordt helemaal vastgelegd.
1: Ja, ze gaan hem echt een complete intake. En vanaf daar gaat hij zijn zorg krijgen. Dan gaan ze bepalen van nou, welke zorg heeft hij nodig. Heeft hij eventuele wondverzorging nodig of is hij gewoon verzwakt?
2: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld 2 weken geleden een pup weggebracht. Nou, die was gewoon enorm verzwakt. Die was uitgedroogd. Dus die heeft meteen wat extra vocht toegediend gekregen. Een zeehond haalt zijn vocht uiteindelijk uit de vis.
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Het klinkt heel raar.
2: Hij drinkt geen zout water natuurlijk.
1: Nee, ja. Hij haalt zijn vocht echt uit het eten.
2: Ja.
1: En zeker bij de jonkies, als ze dan toch nog wat moeite hebben met het vangen van visjes. Dan raken ze vrij snel uitgedroogd.
2: Ja. Ik las dat, we hebben het dan over die puppies. Die, ja. Die worden nog alles verstoten omdat mensen het zo nodig moeten vinden om zich ermee te bemoeien en er blijkbaar aanzetten. Dan komt die geur van de mens op dat puppy.
1: Ja, dat is eigenlijk wel eens een beetje het grootste probleem. Bij de jonge zeehondjes. Moeders die gaat natuurlijk vaak jagen. Dan gaat moeder zich lekker vol eten. Komt daarna weer terug bij de pup om de pup te voeren. De pup die doet dat simpelweg door, net zoals bij onze baby's. Lekker aan de tepels van moeders.
2: Borstvoeding.
1: Ja, en in dit geval is het echt hele, hele vette moedermelk. Dus je ziet ook vaak dat als een puppy gewoon lekker goed te voet is, dan is het net een balletje.
2: Mm.
1: En op het moment dat moeder zegt van nou, nu is het goed. Ja, dus na plusminus 2 weken. 2 tot 3 weken, dan mag je het zelf gaan doen.
2: Ja.
1: Dan zie je dat ze eerst een heel balletje zijn. En dat ze daarna eerst een stuk gaan afvallen. Voordat ze weer gaan aansterken.
2: Ja. Want weet een zeehond instinctief eigenlijk hoe die moet jagen? Want dat is natuurlijk... Ja? Okay.
1: Ja, dat is echt een onderdeel van het instinct.
2: Ja. Ik wou zeggen, want het wordt ze niet geleerd. Hè.
1: Nee, dat gaan ze echt zelf helemaal ontdekken.
2: Ja. En vandaar dat ze nog eens af kunnen vallen.
1: Zeker de eerste periode nadat ze afgespeend zijn, zoals ze dat zeggen.
2: Ja.
1: Dan zie je dat ze even weer een flink stukje afvallen. En daarna beginnen ze rustig aan weer lekker te groeien.
2: Ja. Dus eigenlijk de grote oproep blijft, laat de zeehonden met rust.
1: Ja, bel gerust een opvangcentrum als je twijfelt.
2: Ja.
1: Maar hou alsjeblieft afstand. Het liefste toch wel 30 meter.
2: Ja.
1: Geeft het dier echt gewoon de ruimte die hij verdient. Bedenk dat wij altijd de gasten zijn op het strand. En het zijn leefklimaat is.
2: Ja.
1: Wij vinden het leuk om daar te liggen. Maar het is zijn omgeving om in te leven.
2: Ja. Precies. En nog even over het bereiken. Ik bedoel, als ik een zeehond zou zien met wonden. Nou ja, dat zie je duidelijk, denk ik. Hè? Want het is natuurlijk bloed en narigheid. Je hebt net heel goed verteld over als een zeehond bloed ophoest. Is ook niet goed.
1: Nee.
2: Het telefoonnummer van de zeehondenopvang, die hebben we niet bij ons. Hoe kan je dat dan via de politie of via de...
1: Uiteraard. Je kan altijd 0900 8844 bellen.
2: Ja, precies. Als je, niet spoednummer.
1: Als je denkt van joh, ik weet gewoon niet wie ik ervoor moet bellen.
2: Ja.
1: Bel gerust het niet spoedlijnen van de politie. En die gaan het verder oppakken.
2: Okay.
1: We hebben landelijk natuurlijk ook het nummer 144.
2: Oh ja. 144.
1: Ja, dus eigenlijk hetzelfde als 112, maar dan voor dieren.
2: Ja, oké. Okay.
1: Moet wel zeggen dat niet altijd even goed bereikbaar is, omdat die ook niet altijd open zijn.
2: Oh.
1: Nee, daar hebben ze een hele beperkte bezetting voor. Dus daar wordt wel aan gewerkt om dat weer aan te sterken. Maar op dit moment kan het gewoon zo zijn dat je buiten de reguliere tijden soms wat lastiger daardoorheen komt.
2: Maar het is te proberen.
1: Het is zeker aan te raden om dat altijd als eerste te doen.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Bart, we gaan een beetje naar het eind van ons gesprek. Ik had nog... Dan ga ik eigenlijk altijd een beetje vooruitkijken. Dat de zeehondenwachters... Die functie bestaat nog niet zo heel erg lang, hè?
1: Nee, die bestaat nu... En dan moet ik het goed zeggen uit mijn hoofd... Een jaar of 7 à 8.
2: Ja.
1: dat ze daar echt mee bezig zijn. Dat is eigenlijk sinds het ontstaan van het zeehondenakkoord.
2: Ja, leg dat nog eens uit. Dit is de tweede keer dat je het noemt. Wat is dat zeehondenakkoord?
1: Om de dieren te beschermen. De zeehond is uiteindelijk een beschermde dier. Er staan ook vanuit de faunawetgeving staan er zelfs hele zware boetes op. Als je de dieren verstoort.
2: Oké.
1: Dat kunnen zo boetes tot 1000 euro zijn.
2: Zo.
1: Want de faunawetgeving is daarin gewoon heel streng.
2: Mm.
1: En omdat het beschermde dieren zijn, zijn er ook gewoon hele duidelijke regels gemaakt met de zorg, de opvang en het behandelen van deze dieren.
2: Ja.
1: Daar is een zogenaamd zeehondenakkoord van ontstaan. Dat dit akkoord is bereikt met samenwerking van de 3 opvangcentra's, de Rijksoverheid en een aantal particuliere partijen die zich bezighouden met de hulp aan zeezoogdieren.

0: Nou, altijd gezellig als iemand verliefd is. Ook voor het zeehondenakkoord is er een website, zeehondenakkoord.nl. Met duidelijke richtlijnen, zoals 30 meter afstand houden, ook met je hond. En als je op 30 meter afstand dus een zeehond ziet waarvoor je ernstige zorgen maakt, dan bel je 144. En als daar niet wordt opgenomen, dan kan je altijd 0900 8844. En dat is de niet-spoedlijn van de politie. Bart eindigde net met een opsomming van wie zich allemaal met zeehonden bemoeien. En daarom de volgende vraag.
1: Het is best wel een grote groep mensen die zich bezighouden.
2: Ja, de reguliere dierenambulance mag er ook in principe helemaal niks mee doen.
1: Okay.
2: Die moeten hem echt overlaten aan een gecertificeerde zeehondenwachter.
1: Ja.
2: En er zijn er uiteraard een aantal dierenambulances in het land die daarvoor getraind zijn.
1: En Muiden, hè, had je het net over.
2: Ja, de dierenambulance Velsen, de dierenambulance vanuit Heemskerk, die doet dat ook.
1: Okay.
2: Ja. Maar er zijn ook heel veel dierenambulances die dat niet doen.
1: Die zijn ook natuurlijk goed gefaciliteerd. Hebben een behoorlijke bus waar een beest in kan.
2: Ja, ik kan alleen wel zeggen dat niet elke bus zomaar het strand op kan rijden. Dus dat is nog wel even een dingetje.
1: Ik heb geleerd dat je banden leeg moet laten lopen voor de helft. Ja.
2: En je ziet ook vaak dat toch wel lokale reddingsbrigades of andere strandpachters
1: die
2: helpen elkaar gewoon.
1: Ja, precies.
2: En dat wordt allemaal wel geregeld.
1: Ja. En zeehondenakkoord, dat is natuurlijk denk ik goed dat het er is. Er is veel duidelijkheid gekomen, denk ik, voor iedereen.
2: Zeker.
1: Het is eigenlijk een protocol.
2: Ja, het is echt gewoon een hele duidelijke richtlijn. Hoe ga je om met dieren? Net zoals wat ik al vertelde over de 24 uur observatieperiode.
1: Ja.
2: Dat staat er ook allemaal in vastgelegd.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst eigenlijk voor de zeehond in de Noordzee? Gaat dat eigenlijk goed met de beesten?
2: Ja, de populatie gaat goed. Je merkt wel dat er een verschil begint te komen tussen de gewone zeehond en de grijze zeehond.
1: Hoe bedoel je?
2: In het verleden was dat relatief mooi gebalanceerd. En je ziet nu dat de grijze zeehond wat meer de overhand begint te krijgen.
1: Ja, hij is ook de grootste en de sterkste.
2: Uiteindelijk wel.
1: Staat de gewone zeehond op het menu van de grijze zeehond?
2: Nee, in de basis niet. Komen ze elkaar tegen, zijn ze vriendjes? Nee.
1: Nee, maar ik denk dat de gewone zeehond heel gauw wegzwemt.
2: Ja.
1: Ja. Misschien is hij ook wel sneller dan de grijze zeehond.
2: Het zou me ergens niks verbazen. Dat die is van nature, is het een vluchter en is het een onderzoeker.
1: Ja.
2: Dus die zal ook wel redelijk snel er tussenuit kunnen knijpen.
1: Ja, precies. Ja. Maar is de Noordzee eigenlijk... want de zeehonden komen hier naartoe om te eten en zich voor te planten.
2: Ja.
1: Is het dus, met andere woorden, het is blijkbaar niet hun normale leefgebied?
2: Zeker wel.
1: Oh, toch wel?
2: Ja. Nee, zeker. Voornamelijk zie je de meeste zeehonden natuurlijk rond de zandplaten bij Texel en in Zeeland. Daar komen ze eigenlijk gewoon het meeste voor, want dat zijn gewoon echt de plekken waar ze lekker hun ding kunnen doen.
1: Ja.
2: Maar de meeste zwemmen hier gewoon lekker in de Noordzee, echt gewoon binnen de 10, 15 kilometer grens.
1: Ja.
2: Die zoeken lekker het strand om uit te rusten. Dus nee, het is echt wel hun leefomgeving.
1: Wat vind jij nou het leukste aan het takenpakket van een zeehondenwachter?
2: Nou, het takenpakket, het is heel divers. Maar 90% van je werk is alleen maar uitleggen.
1: Oh,
2: vertellen over de zeehond.
1: Okay.
2: Over zijn natuurlijke omgeving. Over wat wel en niet goed is. En wat mensen moeten doen.
1: Dus nou, dat moet je ook maar net liggen.
2: Ja, dus eigenlijk 90% is voorlichting.
1: Okay.
2: Als je dan bij een zeehond aankomt, dan staat altijd een groepje mensen omheen. En het meeste werk wat je aan het doen bent, is gewoon vertellen over het dier.
1: Mm. En dat wordt ook wel geaccepteerd?
2: Ja, sommige mensen die zijn daar heel moeilijk in. Die vinden het maar lastig. En die,
1: want?
2: Ja, die vinden van, joh, help dat dier nou gewoon, weet je, en doe normaal en doe je werk.
1: Oh.
2: Zeehondenwachters worden ook regelmatig bedreigd.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, het is toevallig een maand of anderhalf maand geleden heeft het zelfs nog een heel krantartikel opgeleverd. Dat we soms echt gewoon uitgescholden en bedreigd worden door mensen. En het zijn eigenlijk gewoon mensen die niet helemaal snappen hoe het werk rondom de zeehond zit. Ja,
1: maar dat dus ook niet blijkbaar willen accepteren.
2: Nee, er staat toevallig, is er 2 dagen geleden een artikel online gekomen van een 84-jarige man. Die een zeehond mee naar huis heeft genomen, een zeehondenpup.
1: Ja, hou op, echt hoor.
2: Ja, die vond het gehuil van de pup zo zielig en die had geen moeder gezien. Die had het opvangcentrum gebeld. Ja, dat het toch wel echt dat het niet goed ging. Maar die kon het niet meer aanzien, dus die heeft de pup gevangen en die heeft hij mee naar huis genomen. Dus toen de zeehondenwachters aankwamen op het strand en hem belden om te vragen waar de zeehond lag, toen vertelde hij dat hij bij hem in de gang lag.
1: Nou ja, dus die zeehond is gelijk een wees, want ja, die wordt niet meer geaccepteerd door zijn moeder.
2: Nee, deze zeehond had zelfs nog een navelstreng en was qua gewicht gewoon goed in orde.
1: Okay.
2: Dus dat werd echt duidelijk gewoon nog gevoed door de moeder.
1: Ja.
2: Maar ja, de zeehondenpups die maken echt, ze noemen hem niet voor niets een huiler.
1: Ja.
2: Ze huilen echt om hun moeder.
1: Ja.
2: En het is alleen maar eigenlijk een signaal van de moeder dat ze weet waar haar pup ligt.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus die komt echt wel terug.
1: Ja. Maar ja, dus dit zeehondje, dat is naar een zeehondenopvang en die moet daar eigenlijk helemaal worden opgevoed.
2: Ja, die gaat echt het gewoon het complete proces in van voeden met zalmpap.
1: Oh ja.
2: Dat komt het dichtste in de buurt van de moedermelk die ze drinken. En zo gaat hij helemaal het opgroeiproces in. Nou, ze hebben toevallig al aangegeven dat ze verwachten dat deze pas ergens eind augustus een keer vrijgelaten gaat worden.
1: Ja.
2: En hij ligt er nu al bijna een maand.
1: Zo. Ja, terwijl als het bij de moeder was gebleven...
2: Hadden we hem waarschijnlijk nooit in de opvang gezien.
1: Nee, maar hoe snel was hij dan zeg maar groot genoeg geweest om zelfstandig de zee te gaan?
2: Ja, dan gaat hij binnen 3 weken is hij zelf aan het werken.
1: Dat meen je niet. Ja. Zo snel?
2: Ja.
1: En nu gaat er maanden overheen.
2: Ja, want ze moeten helemaal gaan aansterken tot ze een bepaald gewicht hebben.
1: Ja.
2: Een bepaald gezondheidsniveau. Voordat ze weer vrij de natuur in mogen.
1: En met het zalmpapje duurt dat wel langer dan de normale zeehondenmelk?
2: Ja, met het zalmpap vigeren ze eigenlijk de moedermelk.
1: Ja.
2: En daarna gaan ze het beestje rustig aan leren hoe vis smaakt. Door hem echt, heel oneerbiedig gezegd, te gaan force feeden. Ja. Door een vis gewoon in zijn strot te gaan duwen.
1: Okay.
2: En zo moet hij gaan leren een visje eten.
1: Maar dat is toch eigenlijk raar, want normaal had hij dus zelf de zee ingegaan.
2: Ja.
1: Moest hij het zelf vangen.
2: Ja.
1: Maar nu wordt het gewoon zijn strot ingeduwd. Dat is,
2: dat komt omdat wij natuurlijk geen natuurlijke omgeving kunnen simuleren in een opvangcentrum.
1: Nee. Maar hoe leert hij
2: in een bak met visjes?
1: Oh ja, hij kan het, als je hem uiteindelijk vrijlaat, dan weet hij instinctief wel waar hij zijn vis vandaan moet halen.
2: Juist, in een opvangcentrum gaan ze eigenlijk leren van, joh, hey, dit is een vis, daar moet hij in. Uiteindelijk gaan ze hem steeds vaker proberen van, joh, door de vis gewoon voor zijn neus te houden, kijken of hij er zelf naar gaat happen.
1: Ja.
2: En aan het einde van het zorgtraject, dan hoeven ze de vis alleen maar in het bassin te gooien en dan pakt hij ze er zelf uit.
1: Oh ja, ja, ja, ja. God, dat zo'n man, die heeft het toch behoorlijk verkloot eigenlijk voor zo'n beestje.
2: Ja.
1: Want je zit je nog niet met een bepaald sociaal aspect van de moederbinding met zo'n jong?
2: Nee, in de basis is het echt, na 3 weken zegt de moeder van, joh, hey, jij kan het zelf regelen. Soms blijven ze nog wel een beetje om elkaar heen hangen. Maar in de basis zijn het gewoon solitaire dieren. Dus hij gaat gewoon lekker zijn eigen weg.
1: Ja. Nou ja, dat scheelt dan wel. Hè? Ja. Wat vind jij eigenlijk nog zo leuk aan een zeehond?
2: Het klinkt heel stom. Maar op het moment dat ik een zeehond verplaatst heb naar het natuurreservaat Noordvoort. En hij gaat er op een gegeven moment, heeft hij zijn plekje gevonden. En 9 van de 10 keer blijven ze ook gewoon lekker even liggen. Vooral de pups of de grijze zeehond, die ligt vaak tegen de duinrand aan.
1: Mm.
2: Nou, dan zet ik soms gewoon lekker de auto uit. Ga ik tegen de duinrand aan zitten. En dan kan je gewoon lekker rustig een uur gaan kijken hoe zo'n beestje lekker aan het genieten is van het weertje. Lekker een beetje zijn kriebeltjes, weet je, laat hij een beetje te kriebelen aan zijn koppie. En ja, dat beeld gewoon van dat dier dat lekker gewoon vrij in de natuur zijn dingetje aan het doen is. Is eerlijk.
1: Ja. Dat je ook ziet dat het beest op zijn gemak is.
2: Ja.
1: Nou, dat kan me wel wat bij voorstellen, ja.
2: Ja, daar kan ik echt uren naar kijken.
1: Ja, dat geloof ik ook. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Geen enkel probleem.
0: Tot zover Bart van der Boom als zeehondenwachter. Als allereerste van mijn reeks over de Noordzee. Terug te beluisteren op de website ingesprekmet.info. Ik ben Benno Veugen, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44%